iets te melden. Reageer, app ons. 0496-872383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

Gabby Kolbenders, Vlaams parlementslid van PvdA. Mijn liefde voor Limburg is in dat solidariteit met Alden Schoonheid in de schaduw van de mijnen. En Alden Schoonheid, wat dat er is, maar vooral Limburg samen.

digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Lekkere frietjes van de Vriend Boutique. De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
1: De Vriend Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Ieder weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

0: Fritz van de Frietboutique.
1: De Frietboutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Frietboutique, de Frietboutique. Iedereen heeft Fritz van de Frietboutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Even Limburgs als de Broesems, KRC Genk, Bosland en Knubbeltjes Fly. Dit is FM Goud. Fijn dat je

De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.

0: particulieren en bedrijven. VIP Computers, omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
1: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
2: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
3: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwe. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
4: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
0: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Iets te melden. Reageer. App ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

0: Wish We Were Younger. 30 mei 2026, 30-plus party. En dit op de oude voetbalvelden van OVV. Overpelt Lindel in de Ballastraat. Daar moet je zijn met DJ Bjorn Verhoeven. Alle info en tickets via www.30plusparty-overpelt.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
1: Bespaar op energie, bied op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
0: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
2: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
5: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
6: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige soufflakkies voor €55. Of 10 grote soufflakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
7: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
8: Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
2: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep, ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
3: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
4: Fevercool airco's. Installateur van LG, Maxicool en Tossot airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook.
5: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
6: Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburgs leukste, FM Goud.

0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Lekkere frietjes van de Vriend Boutique. De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
1: De Vriend Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op...

0: Eet, geniet.
1: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
2: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
3: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordendiensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
3: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom.
8: Ik ben Björn Vroeven. Overal waar ik ga zeg ik dat ik trotse Limburger ben. En het is ook zo mooi om te zien dat heel het land naar ons kijkt als die fijne mensen, die warme mensen, die creatieve mensen, die mensen die elkaar graag zien en anderen. En dat zijn wij.

altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Durf het centrum kiezen. Durf Bree. Maak kans op 1 jaar ondernemen in Bree aan de zachte huurvoorwaarden en met extra marketing exposure. Met Stadsateliers geven we startende en groeiende ondernemers de ruimte om hun idee te laten bloeien in het stadscentrum. Je start 1 jaar als pop-up. Maar ons doel is duidelijk. Samen bouwen aan een blijvende handelszaak. Dit in het hartje van Bree. Locatie, het iconische oude stadhuis. Pal onder de kerktoren. Wie droomt er nu niet om hier zijn zaak te starten? Voorwaarden en mogelijkheid tot inschrijven via Stadsateliers Bree. Wish We Were Younger. 30 mei 2026, 30 plus party. En dit op de oude voetbalvelden van OVV. Overpelt Lindel in de Ballastraat. Daar moet je zijn met DJ Bjorn Verhoeven. Alle info en tickets via www.30plusparty-overpelt.be. Dit in samenwerking met FM Goud. Kom op 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Gusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Peerderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
3: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
4: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

0: zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
1: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep, ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
2: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
3: 21 mei. Een optreden van Jackie, de ballonnenclown.
4: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
5: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
6: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.

ieder weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloeren.

0: starten nu graag. Janssen doet het zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
4: Dit is het nieuws.
3: Uit binnen- en buitenland.
5: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud.

Vrijdag, we zitten nu echt wel aan de goede kant van de week. Sterker nog, bijna in het weekend. Joehoe, het bluesweekend hier in Peer, Cliff Richard en Dreamin. Ik droom nu al van een geweldig geslaagd weekend en dat wens ik jou ook

Dit is de allereerste keer, it's the first time, van Lois Lane op vrijdagochtend. Welkom allemaal, dit zijn de Early Birds tot 9 uur. Ik kan je ten zeerste ook YOLO aanraden. YOLO is ons happy 90s, happy hardcore en Eurodance radiostation. Is toch wel heel uniek en kan je enkel en alleen online beluisteren via yoloradio.be. Dat is Griekse ei O-L-O, yoloradio.be. Maar ook op Ibiza, het Europese party-eiland bij uitstek. Ik ga er deze zomer voor de eerste keer ook zelf eens naartoe. Niet om te clubben, maar wel om van de rust en het eiland te genieten. In heel Ibiza kan je ook naar YOLO luisteren op de DAB+. Voilà. YOLO is een themakanaal van ons, net zoals Bruce dat is. Bij Bruce heb je enkel en alleen classic rock around the clock. Bruce-radio.be om in te tunen. Via heel wat portals zoals TuneIn, Radio Player en via de gratis Bruce-app die je kan downloaden in de App Store en de Google Play Store. En bij Bruce hoor je bijvoorbeeld Hurricane van Bob Dylan.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
2: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
3: RMR Project.
4: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
3: RMR Projects.
4: Maakt van ieder project een erezaak.
5: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van 1 aanspreekpunt en 1 eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
6: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
7: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
8: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
9: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
10: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu, uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

0: Iedere ochtend opnieuw bij ons een update van het nieuws uit Limburg. Ook vandaag is dat niet anders, een verse update rond 8:30 en 8:30. En nog eens in herhaling rond 9:30 en 10:30.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: In Maasmechelen moest een 42-jarige vader zich verantwoorden nadat zijn 14-jarige zoon vorig jaar uit een zolderraam viel en zwaar gewond raakte. Volgens de jongen ging het om een wanhoopspoging, maar het parket vermoedt dat hij vluchtte voor zijn vader tijdens een zware ruzie. Camerabeelden tonen dat de vader kort na de val aan het raam verscheen, wat volgens het parket zijn betrokkenheid kan aanwijzen. De procureur vraagt 15 maanden cel met uitstel en een boete, ook wegens mogelijke eerdere slagen op de tiener. De verdediging vraagt vrijspraak en stelt dat er twijfel en tegenstrijdige verklaringen zijn. Het vonnis valt op 18 juni. Sint-Truiden schakelt de Vlaamse bouwmeester in om te onderzoeken hoe de stadsdiensten in de toekomst best worden samengebracht. Er ligt nog geen beslissing vast over nieuwbouw of renovatie van het stadskantoor. Verschillende opties worden onderzocht. Het huidige gebouw in het stadscentrum voldoet niet meer op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en energie, waardoor diensten tijdelijk verspreid zitten. De studie, die zo'n 70.000 euro kost, moet ook bekijken of bestaande sites zoals het oude administratief centrum en het oude Atheneum geschikt zijn. Binnen 6 maanden moet het ontwerpteam een analyse opleveren, waarna de stad een definitieve keuze maakt. Stad Genk heeft Stijn Ooms officieel benoemd tot nieuwe algemeen directeur na een selectieprocedure waarin hij als beste kandidaat naar voren kwam. Ooms was het voorbije jaar al waarnemend algemeen directeur en heeft meer dan 20 jaar ervaring binnen lokale besturen. Volgens het stadsbestuur wordt met zijn aanstelling gekozen voor continuïteit en iemand die de organisatie van binnenuit kent. Ooms zal leiding geven aan meer dan 1000 medewerkers en wil verder bouwen aan een klantgerichte en sterke stadswerking.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
2: Vandaag blijft het in Limburg en omstreken droog met veel zon. De temperatuur loopt vlot op naar 20 graden en meer. Halverwege de namiddag kan het zo'n 26 graden worden. Zaterdag zomers warm en 28 graden.
3: De cijfers bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en geslaagde werkdag toe.

treurbetreurde Luc de Vos en Gorky. Soms vraagt een mens zich af. Ja, een mens vraagt zich misschien soms af. Michel, heb jij een geweldige tip om eens goed te gaan fuiven? Ja, die heb ik. Maar je moet wel nog even geduld hebben, want we hebben onze 30 plus fuif dit jaar op 25 april pas gehad. De 30ste editie met bijna 800 bezoekers. De aftermovie en een fotoreportage vind je nog terug op onze Facebookpagina. Maar we hebben ondertussen al de datum geprikt voor editie 31. Dat is nog een hele tijd, maar save the date. Zaterdag 17 april 2027.

0: Blauwe Bessen Schrijnwerkers presenteert de Week van de Korte Keten. Deze week loopt tijdens de openingsuren van de winkel op 16, 20, 22 en 23 mei. Wij voorzien proevertjes en attentie voor elke klant. En we hebben nog promotie bij aankoop van 3 kratten sap van 70 centiliter. Dan krijg je 3 flessen gratis erbij. Blauwe Bessen van hier, dat is 100% plezier.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelweelde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelweelde.be.
2: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
3: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
4: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
5: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbed overtrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
6: Tams Doghouse, waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.tamsdoghouse.be.
7: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu, uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
8: Wat er ook gebeurt in de regio, je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel. En op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit.

0: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.
2: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Ze deden het samen in 1992 en wat een hit was het toen, hè? George Michael en Queen, Somebody to Love. Van harte welkom, je bent bij de Early Birds tot 9 uur op vrijdagochtend met dit uur nog in de aanbieding TLC, Maxime en Phil Collins.

It's a Rainy Night in Georgia, een echte FM Goud klassieker van Randy Crawford. Dit weekend, het bluesweekend hier in Peer vanavond. Je weet het misschien wel, het bluesfestival is vanaf dit jaar helemaal gratis voor iedereen onder de 18. Hele mooie geste is dat. Maar vanavond is het sowieso voor iedereen gratis. Kijk maar eens op peersefeesten.be. Aan de Deusderkapel in Peer vanavond. Ik ben er ook bij, naar traditie. Er is een afterparty met DJ Bobby Ewing. En daarvoor onder meer de Seed Sniffers, Admiral Freebie, de admiraal is er ook bij, en Koen Buijsen met Zornik. Allemaal redenen om naar de Deusderkapel in Peer te komen vanavond.

0: Welkom op de 21ste Back on Stage. A tribute to Iron Maiden, Coil, U2, No Sweat en The Golden Earring. Zaterdag 30 mei, Sporthal Olympia Bree. Tickets en info, backonstage.be. Dit in samenwerking met FM Goud. Back on Stage 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Loterij, Plus Construct, NP Grondwerken BV, Nick Plessers en Interrent NV.
1: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
0: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
2: Festium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
3: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.

0: NS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
1: Belettering.
0: Lichtreclame en zuilen.
1: Frees- en doorsletters.
0: Lasersnijden en graveren.
1: Full color digitale druk.
0: Spandoeken.
1: Vlaggen en banieren.
0: Webdesign.
1: Textielbedrukking.
0: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
2: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
3: Het nieuws uit Limburg. Zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
4: Goedemorgen. Nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door Luxzwembad.eu, uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
5: Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@evengoud.be.

Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

0: Gisteren.
1: I Don't Want No Scrubs, TLC en Maxime met zijn nieuwe liedje Gisteren. Zometeen Phil Collins, You'll Be In My Heart. Nu een update van het Limburgse nieuws.
2: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De 53-jarige Carlo P. uit Heusdenzolder is door de Antwerpse strafrechter veroordeeld tot 10 jaar cel voor de verkrachting van 3 vrouwen. Hij lokte slachtoffers met een vertrouwensband en gaf hen volgens het dossier eten of drank met verdovende middelen, waarna hij hen misbruikte terwijl ze buiten bewustzijn waren. De man was eerder al veroordeeld in 2013 voor gelijkaardige feiten, waarbij slachtoffers werden verdoofd tijdens etentjes met spaghetti. De verdediging ontkent de verkrachtingen en vraagt in beroep vrijspraak. Onder meer omdat toxicologische tests geen verdovingsmiddelen aantroffen. Het arrest in beroep wordt verwacht op 18 juni. In Lommel lopen de vernieuwingswerken aan het glazen huis volop, maar de opening wordt met 6 maanden uitgesteld tot het voorjaar van 2027. Door die vertraging zal ook de geplande masteropleiding glaskunst van PXL MAD volgend schooljaar nog niet kunnen starten. Het nieuwe gebouw waar bezoekers het glasambacht van dichtbij kunnen volgen, krijgt ook ruimte voor de kunstacademie en tentoonstellingen. De werken blijven binnen het voorziene budget van 6 miljoen euro, al worden tijdelijke oplossingen gezocht voor de glasovens en jubilarische geschenkjes. In Genk is er felle discussie ontstaan over de komst van een 13e trajectcontrole op de Nieuwe Kuilenweg. Oppositiepartijen vragen zich af waarom bestaande verkeersdrempels moeten verdwijnen en betwijfelen de meerwaarde van het systeem. Volgens het stadsbestuur is de maatregel gebaseerd op de objectieve ongevallencijfers en moet ze de verkeersveiligheid verhogen. De kostprijs van zo'n 300.000 euro en de impact op de buurt zorgen voor extra kritiek vanuit de gemeenteraad. Het debat toont opnieuw de verdeeldheid over het gebruik van trajectcontroles als verkeersmaatregel.
2: De Regio Radio weer update van Ruben Leitjes.
3: Vandaag blijft het in Limburg en omstreken droog met veel zon. De temperatuur loopt vlot op naar 20 graden en meer. Halverwege de namiddag kan het zo'n 26 graden worden. Zaterdag zomers warm en 28 graden.
2: FM Goud, liefde voor Limburg.

Will Be In My Heart van Phil Collins. Jullie zitten daar allemaal. En misschien nog net dat tikkeltje meer als je onze app ook downloadt en je goede daad doet voor vandaag. Het is in je eigen voordeel, want je kan ons altijd en overal met je meenemen. Heel eenvoudig, download hem gratis in de App Store of de Google Play Store. Dan dubbelklik je om de app te openen. Je kiest naar je eigen smaakeditie Limburg. Daar ben je nu op ingetuned. Of editie Tenerife. En dan op de playbutton. That's all you have to do.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Wish We Were Younger. 30 mei 2026, 30 plus party. En dit op de oude voetbalvelden van OVV. Overpelt Lindel in de Ballastraat. Daar moet je zijn met DJ Bjorn Verhoeven. Alle info en tickets via www.30plusparty-overpelt.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
3: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
4: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
5: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
6: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
7: 21 mei. Een optreden van Jackie, de ballonnenclown.
8: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Palace in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
9: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
10: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzis. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

Het duurt niet lang meer. Het is 1 juni. Voor je het weet, en dan beginnen wij met de zomer op de radio. In juni, juli en augustus zijn wij traditioneel de Limburgse zomerradio met de meeste, de leukste, de beste en de lekkerste zomerhits. Zoals bijvoorbeeld Eros Ramazzotti. Ja, die zal zeker niet ontbreken. Denk aan Sebastasse, una canzone. Of deze is een doorbraakhit van indertijd, Ma che bello questo amore. Lieve vrienden, ik stuur je het weekend in met Texas en de Guitar Song. I feel

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws
10: uit binnen- en buitenland.
12: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De 40er was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam 1 iemand om het leven. In Houthalen-Helchteren is een

0: Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
1: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Hey, Janiele, fijne vrijdagochtend. Het is inderdaad bijna weekend. En wat voor een weekend staat er voor de deur, hè? Het is ongelooflijk, alleen al wat het weer betreft. Dus het is ook een verlengd weekend, dus dat komt heel goed uit allemaal. We zijn 2 uurtjes samen in deze FM Goud at Work. En ik heb ook dit uur heel wat goede muziek voor je. Je hoorde daarnet Vanessa Paradis al met Joule Taxi. Maar ik heb ook nog Nathalie Cole, Cock Robin, Henk Westbroek en ook nog Brian Adams. Kijk eens aan. Allemaal leuke hits, net zoals deze van Bananarama en I Heard a Rumor. Een hele goede morgen.

De jaarlijkse traditie is het dit weekend ook weer Bluespeer. Ze hebben gisteren de goedkeuring gekregen dat qua veiligheid alles in orde is. Dus dat ziet er allemaal prima uit. Ja, en ze hebben het weer ook mee natuurlijk. En vandaag is het een gratis avond. Dus heb je zin om te gaan? Gezelligheid verzekerd.

0: naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwerelden.be.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
2: Deco, deco, ramen en deuren en poorten.
0: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
3: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
4: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
1: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
5: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.

0: 25 mei. Geniet dit hele weekend van superkortingen en extra verrassingen. Je krijgt minstens 35% korting. Of win uw aankoop terug en win een weekendje Ardennen. Kom kijken en ontdek al onze acties en stuntaanbiedingen. We zijn doorlopend open van 10 tot 5. Oh ja, elke betalende klant krijgt een kleine attentie. www.jmbmatrassen.be. Boxspring, matras en slaapspecialist sinds 1991.
1: AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
2: Belettering.
1: Lichtreclame en zuilen.
2: Frees- en doorsletters.
1: Lasersnijden en graveren.
2: Full color digitale druk.
1: Spandoeken.
2: Vlaggen en banieren.
1: Webdesign.
2: Textielbedrukking.
1: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
3: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
4: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
5: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
6: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren. Het nieuws uit je buurt, de stemmen van hier. De radio van bij ons. FM Goud, met liefde voor Limburg.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: In Maasmechelen moest een 42-jarige vader zich verantwoorden nadat zijn 14-jarige zoon vorig jaar uit een zolderraam viel en zwaar gewond raakte. Volgens de jongen ging het om een wanhoopspoging, maar het parket vermoedt dat hij vluchtte voor zijn vader tijdens een zware ruzie. Camerabeelden tonen dat de vader kort na de val aan het raam verscheen, wat volgens het parket zijn betrokkenheid kan aanwijzen. De procureur vraagt 15 maanden cel met uitstel en een boete, ook wegens mogelijke eerdere slagen op de tiener. De verdediging vraagt vrijspraak en stelt dat er twijfel en tegenstrijdige verklaringen zijn. Het vonnis valt op 18 juni. Sint-Truiden schakelt de Vlaamse bouwmeester in om te onderzoeken hoe de stadsdiensten in de toekomst best worden samengebracht. Er ligt nog geen beslissing vast over nieuwbouw of renovatie van het stadskantoor. Verschillende opties worden onderzocht. Het huidige gebouw in het stadscentrum voldoet niet meer op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en energie, waardoor diensten tijdelijk verspreid zitten. De studie, die zo'n 70.000 euro kost, moet ook bekijken of bestaande sites zoals het oude administratief centrum en het oude Atheneum geschikt zijn. Binnen 6 maanden moet het ontwerpteam een analyse opleveren, waarna de stad een definitieve keuze maakt. Stad Genk heeft Stijn Ooms officieel benoemd tot nieuwe algemeen directeur na een selectieprocedure waarin hij als beste kandidaat naar voren kwam. Ooms was het voorbije jaar al waarnemend algemeen directeur en heeft meer dan 20 jaar ervaring binnen lokale besturen. Volgens het stadsbestuur wordt met zijn aanstelling gekozen voor continuïteit en iemand die de organisatie van binnenuit kent. Ooms zal leiding geven aan meer dan 1000 medewerkers en wil verder bouwen aan een klantgerichte en sterke stadswerking.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Vandaag blijft het in Limburg en omstreken droog met veel zon. De temperatuur loopt vlot op naar 20 graden en meer. Halverwege de namiddag kan het zo'n 26 graden worden. Zaterdag zomers warm en 28 graden.
2: Iets te melden. Reageer, app ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

Brian Adams hier bij FM Goud en Can't Stop This Thing We Started uit 1991. Zometeen krijg je nog Natalie Cole van me met Miss You Like Crazy. Maar eerst gaan we terug naar 2019. Want toen kwam er een hit uit, Nothing Breaks Like a Heart, van Mark Ronson featuring Miley Cyrus.

Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen.

0: lampen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
2: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
3: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
4: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
5: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
6: Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
7: Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Doe!

Ja, Blue Spear start vanavond weer. Ik zei het daar straks al. En er zijn mensen die daar jaar na jaar naartoe gaan. En zo sprak ik onlangs iemand en die zei, ik ga al jaren naar Blue Spear. En ik heb daar zoveel jaar geleden een man leren kennen. En we zijn echt vrienden geworden, zegt hij. En het ding is, we zien elkaar altijd terug op Blue Spear. We spreken nooit iets af, maar dat is wel ons jaarlijkse reuniemomentje. Dat is toch mooi, hè?

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

one more step to take. Ja, zo is het ook, hè. Nog eventjes werken en dan is het weekend. En het wordt een schitterend verlengd weekend met mooi weer en zomerse temperaturen. Goed, dit uur Coldplay, ook Beloved en Ed Sheeran. En deze van Shakin' Stevens en Bonnie Tyler met A Rockin' Good Way. Een hele goede morgen.

en de Blue Velvets op te richten. Maar in 1967 veranderen ze de naam in CCR of Creedence Clearwater Revival. Hier zijn ze met een hit uit 1969. The Midnight Special is dit. Hey!

0: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
2: Bosrand, buiten gewoon genieten.
3: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: You need this.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: Jimbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk, ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
6: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
7: Boelehoef 3, een pelt.
8: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van 1 aanspreekpunt en 1 eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
9: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij rappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
10: Nijverheidsstraat 5. Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
11: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.

hoort in de regio, je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: De 53-jarige Carlo P. uit Heusdenzolder is door de Antwerpse strafrechter veroordeeld tot 10 jaar cel voor de verkrachting van 3 vrouwen. Hij lokte slachtoffers met een vertrouwensband en gaf hen volgens de dossier eten of drank met verdovende middelen, waarna hij hen misbruikte terwijl ze buiten bewustzijn waren. De man was eerder al veroordeeld in 2013 voor gelijkaardige feiten, waarbij slachtoffers werden verdoofd tijdens etentjes met spaghetti. De verdediging ontkent de verkrachtingen en vraagt in beroep vrijspraak. Onder meer omdat toxicologische tests geen verdovingsmiddelen aantroffen. Het arrest in beroep wordt verwacht op 18 juni. In Lommel lopen de vernieuwingswerken aan het glazen huis volop, maar de opening wordt met 6 maanden uitgesteld tot het voorjaar van 2027. Door die vertraging zal ook de geplande masteropleiding glaskunst van PXL MAD volgend schooljaar nog niet kunnen starten. Het nieuwe gebouw waar bezoekers het glasambacht van dichtbij kunnen volgen, krijgt ook ruimte voor de kunstacademie en tentoonstellingen. De werken blijven binnen het voorziene budget van 6 miljoen euro, al worden tijdelijke oplossingen gezocht voor de glasovens en jubilarische geschenkjes. In Genk is er felle discussie ontstaan over de komst van een 13e trajectcontrole op de Nieuwe Kuilenweg. Oppositiepartijen vragen zich af waarom bestaande verkeersdrempels moeten verdwijnen en betwijfelen de meerwaarde van het systeem. Volgens het stadsbestuur is de maatregel gebaseerd op de objectieve ongevallencijfers en moet ze de verkeersveiligheid verhogen. De kostprijs van zo'n 300.000 euro en de impact op de buurt zorgen voor extra kritiek vanuit de gemeenteraad. Het debat toont opnieuw de verdeeldheid over het gebruik van trajectcontroles als verkeersmaatregel.
0: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
1: Vandaag blijft het in Limburg en omstreken droog met veel zon. De temperatuur loopt vlot op naar 20 graden en meer. Halverwege de namiddag kan het zo'n 26 graden worden. Zaterdag zomers warm en 28 graden.
2: Van Maas tot Kempen. Altijd dichtbij. Altijd even koud.

4 oktober 2024 bracht de band die je zo meteen hoort hun 10e studioalbum uit. En dat kreeg de naam Moon Music en dat was meteen het tweede volume van de Music of the Spheres-serie. Ik heb het natuurlijk over Coldplay, hè. En de leadsingle van dat album, dat was Feels Like I'm Falling in Love. Dit zijn ze nog eens met Every Teardrop is a Waterfall.

0: Blauwe Bessen Schrijnwerkers presenteert de Week van de Korte Keten. Deze week loopt tijdens de openingsuren van de winkel op 16, 20, 22 en 23 mei. Wij voorzien proevertjes en attentie voor elke klant. En we hebben nog promotie bij aankoop van 3 kratten sap van 70 centiliter. Dan krijg je 3 flessen gratis erbij. Blauwe Bessen van hier, dat is 100% plezier.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
2: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be
3: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
4: WGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op wgttechnics.be.
5: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
6: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
7: Boelehoef 3, een pelt.
8: Even minder als de Bloesems, KFC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat je luistert.

blijft toch een leuke plaat, hè? Deze Womack & Womack en Teardrops. Zo, het gaat richting 11 uur, dus dat betekent dat ik je ga laten bij onze collega's. Ik wens jou nog een hele fijne dag toe. Zorg dat je van de zon geniet, zoveel mogelijk, maar wel op een veilige manier. Dus vergeet je ook niet in te smeren. En voor straks een heel fijn weekend.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
2: In Bocholt heeft de familie Winters een uniek kookboek gemaakt met de favoriete recepten van hun 80-jarige maakje Fina van de Kruis. Omdat Fina haar gerechten nooit opschreef, noteerde dochter Els en haar moeder samen 16 familierecepten. Van stoofvlees tot wafels en pannenkoeken. Het boek kreeg de titel Maken kookt en werd speciaal gemaakt voor de kinderen en kleinkinderen. Fina kookt al heel haar leven op gevoel met verse ingrediënten uit de tuin en van lokale boeren. Een vervolg komt er voorlopig niet, al betreurt de familie dat de beroemde vogelnestjes van Maken ontbreken in het boek. In Cannes bij Riemst zijn zo pas de 5 slachtoffers herdacht van de instorting van de Muizenberg exact 100 jaar geleden. Bij de ramp in de Mergelgroeven kwamen in 1926 5 arbeiders om het leven, van wie er 2 nooit werden teruggevonden. Heemkunde Cannes en het gemeentebestuur organiseerden een bloemenhulde, een lezing en een tentoonstelling over de tragedie. Volgens burgemeester Mark Vos blijft het Mergelerfgoed van de gemeente erg waardevol en is veiligheid daarbij cruciaal. Het boek Niemand zit graag in het donker van Arno Olieslagers uit Tongeren-Borgloon is 3 keer genomineerd voor de literaire parel. Het werk maakt kans op de prijs voor beste plot en kreeg ook veel stemmen voor beste cover en populairste boek. Olieslagers baseerde het verhaal op zijn ervaringen als leefgroepbegeleider bij Ter Heide. De winnaar van de literaire parel wordt bekendgemaakt op de 13e juni.
8: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be. Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

0: zo'n fijne goede vrijdagmorgen toegewenst. Vrijdagmorgen 22 mei, het is 11 uur, wil zeggen, op jullie Gouden Radio.
1: Muziek als vanouds, met Marcel Nauts.
0: Twee uur lang, Fire Condeals, die opende mij met Hey Na Na Na.

Damino, David en Taylor en Niles Rogers en Talk To Me, een hitje van dit jaar. En een hitje dat regelmatig op de radio tevoorschijn komt natuurlijk. Maxine en Babette zijn er twee van bij ons en die doen een 1-1 van Nederland, beter gezegd. En Maxine is van bij ons, Babette is uit Nederland. En hoe dan ook, staat heel hoog genoteerd in de meeste hitparades hier bij ons in de Lage Landen. En dan First Class, Beach Baby, Beach Baby, Beach.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en maanwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
4: Thuisverpleging Nurza Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
5: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
6: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt met onze heerlijke cocktails en onze leuke events? Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen, aangeboden door de alpaca boerderij de Maasvallei.
5: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
7: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek treffie.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffie.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar treffie.eu.
8: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
9: Extra koel of vriesruimte nodig? www.koeltrailers.be. De oplossing voor alle evenementen, verenigingen en ondernemers. Huren of kopen? Het kan beide. www.koeltrailers.be. Voor als het echt koel moet zijn.
10: Peters & Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.

0: Manege Park Reinhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparreinhof.be en volg ons op Facebook, Genastraat 5 in Beek.
1: Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
2: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu. De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
3: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Er is nog wat plaats in de voorstelling van Catherine Moerkerke en Compagnie Maandag. Sunday Bloody Sunday. Op zaterdag 31 oktober wordt u meegenomen langs cruciale momenten uit de recente wereldgeschiedenis. Mis deze beklijvende voorstelling niet en schaf nu al tickets aan via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoet, Comelfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten en weerman Bram Verbrugge nog veel interessante voorstellingen.

0: Michel van der Feesten.
1: Laat je oren spreken.
2: Ben je zwanger en wil je graag goed voorbereid aan het avontuur beginnen? Schrijf je dan in voor de gratis zwangerschapsworkshop. Je leert alles over de zwangerschap, borstvoeding en bevallen. De eerste workshop gaat door op donderdag 11 juni. De workshop bestaat uit 3 gratis sessies. En die zijn er op 11 juni, 18 juni en 25 juni. En dat in Hoeve Vermeulen, Albertus Morrisstraat in Peer. Alle details op peer.be/nieuws/zwangerschapsworkshops. Het agentschap Wegen en Verkeer voert de resterende afwerkingen uit op de zwevende fietspaden van de Eikelbosstraat en de Exelse baan tussen Kleine Brogel en Exel. Die moeten klaar zijn tegen het bouwverlof. Tijdens de werken geldt beurtelings verkeer. Fietsers blijven de gebruikelijke omleiding volgen. Nog tot en met 27 september kunnen liefhebbers van snuisteren en verzamelen hun hart weer ophalen in Peer. De wekelijkse rommelmarkt in de Deusterstraat is terug en is er elke zondagvoormiddag van 8 tot 12. Dan vormt de straat het decor voor een gezellige markt vol unieke hebbedingetjes, vintage schatten en verborgen pareltjes. Visit Peer lanceert een nieuwe website, Instagram-pagina en een nieuwe toeristische brochure. In de brochure staan de Peerse 5 centraal, dat is skiën in Snow Valley, subtropisch genieten in Erperheide, het buitenleven bij Breugelhoeve, het Dommelhuis waar natuur, educatie en recreatie hand in hand gaan en de torenbeleving met het verhaal van de reus. Maar uiteraard is er meer, veel meer. Alles staat op de nieuwe website visitpeer.be. Daar staat een overzicht van de bezienswaardigheden, de evenementen en de handel en de horeca. En via de Instagram-pagina Visit Peer wordt er ook op sociale media een mooi toeristisch verhaal verteld. En uiteraard is er ook weer de klassieke toeristische brochure die je gratis kan afhalen bij Toerisme Peer.

Deze mag ondertussen toch wel tot de klassiekers gereikt worden. Deze Jesse van Joshua Caddington uit 1994 al. De Pointer Sisters, ja, dat zijn echte klassiekers natuurlijk. En die maken ook wel heel veel hits. En die hebben heel veel hits gemaakt, laten we het daarop houden. Zoals deze Atomic die ze dadelijk gedaan komen. Petula Clark is nog zo een van die dames die nog heel geleden veel gedraaid wordt op de radio. Kiss Me Goodbye, zegt ze dan ook wel heel mooi. En dan Kate Bush. Het is een paar jaartjes geleden nog teruggekomen. En toen stond dit nummer zelfs nummer 1 in Engeland. En dan hebben we het over een nummer uit 1985. Maar dan als je er ergens in een film terechtkomt en je bent redelijk populair, dan gaat Kate Bush natuurlijk als een berg omhoog. Oftewel Running Up That Hill.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
4: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
3: Energiecenter.be.
5: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
6: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
7: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
8: Zeker in verzekeringen.
9: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
8: certas.be.
9: Certas, dat is CERTASS.
10: Favorcool airco's. Installateur van LG, Maxicool en Dassault airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
11: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
12: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
13: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Er is nog wat plaats in de voorstelling van Catherine Moerkerke en Compagnie Maandag, Sunday Bloody Sunday. Op zaterdag 31 oktober wordt u meegenomen langs cruciale momenten uit de recente wereldgeschiedenis. Mis deze beklijvende voorstelling niet en schaf nu al tickets aan via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoet, Comelfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten en weerman Bram Verbrugge nog veel interessante voorstellingen.
14: FM Goud, liefde voor Limburg.

Hoi, ik ben Bart en iedere werkdag presenteer ik Plankgas tussen 5 en 7. De betere hits en leuke info onderweg naar huis. Begin je avond luisterrijk en gezellig.

0: nog door heel veel groepen gecoverd is en regelmatig nog gespeeld wordt. Keep on Running, maar de enige echte uitvoerders zijn natuurlijk Spencer Davis Group. En dan gaan we helemaal terug naar 1966 met die mannen, want toen hadden ze daar een hele dikke hit mee bij ons. En vooral in Amerika waren ze heel groot. Mijn eerste uur is weer voorbij gevlogen. Dat wil zeggen dat ik natuurlijk heel graag terugkom na de klok van 12, maar we moeten er even tussenuit voor de nodige boodschappen. Peter Skelton staat eraan te komen met Your Lady, dat vooral de dames, en Wings. With a little luck, komen we graag terug. Tot zelfs.
1: Now the evening has come to a close, and I've had my last dance with you. Onto the empty streets we go.

to answer is I agree. But then I've

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genet, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
13: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud.

0: Welkom terug allemaal hierbij.
1: Muziek als vanouds, met Marcel Nauts.
0: We hebben nog een uurtje tijd om er een lab op te geven. En ik heb nog een hele hoop leuke platen klaarstaan voor jullie. Ik ga even meegeven wie er nog allemaal aankomt. Tussen de lijntjes door de Jacksons. Ik heb nog eentje van Dario G. We doen nog eentje van Dave D, Dozy, Bicky, Mickey en Titch. Een hele mond vol. De Beatles halen onder het stof uit. En de Bee Gees gooien we er ook nog tegenaan. Het kan gewoon niet op. Lekker blijven luisteren. En ik ben begonnen met eentje die zegt voor jullie allemaal: Welcome to my... niet to my world, maar Welcome to tomorrow. Eentje van Snap. Uit 1994. Welkom bij FM Goud allemaal.

Lou Grant. Met Lou Grant gingen we terug naar de jaren 80 met Midnight Blue. Miles Smith staat eraan te komen. Stay, een hit van dit moment. Eigenlijk een hit van eigen vorig jaar, maar op dit moment wordt hij nog redelijk veel gedraaid. En dit gaat binnenkort weer volle bak te horen zijn. Dat moeten we nog eventjes wachten natuurlijk. Carnaval de Paris van Dario G. Zo'n lekker uptempo nummer, een beetje ambiosmaker. Deze Dario G. En hij heeft ook wel andere nummers gemaakt, maar deze was toch wel een van die rotte hits die hij scoorde. Shake Your Body, wie zou dat ooit gezegd hebben? Natuurlijk de Jacksons, oftewel de Jackson 5.

0: 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Guusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Peerderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
2: Hoorde je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
3: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
3: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.

0: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be. Are
1: you ready? Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
2: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
3: Je hebt goud in je oren. FM Goud. Fijn dat je luistert.

0: wilde wereld van Mr. Big, oftewel The Wild World uit 1993. En daar zitten we toch af en toe wel een klein beetje allemaal in The Wild World. Ik zei het al, Kane heb ik nog klaarstaan voor u met Crystal Ball. We doen de Beatles, zei ik. We gaan ze dan de stof uithalen. En Can't Buy Me Love. En dan Dave D, Dozy, Biggie, Mickey en Titch. En The Legend of Xanadu.
1: Esther.

digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Brouwerij De Locht. Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren. Zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
1: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoorts. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien. En natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 04 97 29 99 93. Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
0: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
2: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
1: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
0: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
3: Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

Ooit maakte deze man uit, deel uit van het duo John en Vangelis. En nu is het gewoon John Anderson met Surrender, een van die hits die hij scoorde, vooral in het begin jaren 80. Mijn eerste uur zit erop, dat wil zeggen dat ik nu heel graag natuurlijk terugkom. En dat is vanmorgen dan, want morgen is het zaterdag, maar dan ben ik er pas om 7 uur morgenavond hier op jullie geliefde Radio FM Goud. Ik heb voor jullie, zoals je al zei, straks gegooid door de Bee Gees nog eens tegenaan. You should be dancing, zeggen die man nog altijd. En dan Alice Cooper. Ik ga er zeker een lap op geven. Tot morgen, 7 uur morgenavond de radio. En anders maandagmorgen zijn we er weer. Bye bye.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwe. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genee, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
13: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Wat er ook gebeurt in de regio, je gouden radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden.

0: meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli... op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
3: Extra koel- of vriesruimte nodig? www.koeltrailers.be. De oplossing voor alle evenementen, verenigingen en ondernemers. Huren of kopen? Het kan beide. www.koeltrailers.be. Voor als het echt koel moet zijn.
4: Inge Bakke, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakke beter kennen op www.ingebakke.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
5: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
6: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
7: Dit is hem, de radio van bij ons, al sinds 2004.

0: En Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
3: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
4: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
5: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
6: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
7: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
8: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tossot Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
9: Bloemen van het Bloemenatelier. Het Bloemenatelier.com.
8: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
9: Het Bloemenatelier van Kempelgreen, waar passie bloeit.
10: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een carwrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij rappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze carwrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
11: Nijverheidsstraat 5, Te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.

altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

Liefde voor Limburg en de liefde voor radio. Dit is FM Goud. Met de beste muziekhits uit onze tijd. En natuurlijk pure nostalgie die we zo meteen u gaan laten luisteren. Dit is ook inderdaad mijn programma, Koffietijd met Ibrahim. Met een warme koffie gaat deze ervaring zelfs nog beter worden. Maar eerst luisteren we naar een hit van 2020, Lost Frequencies featuring Matthew Koss. En het heet Don't Leave Me Now.

1971, a good old time. Met Middle of the Road is Soli Soli een geweldige hit die we zo meteen gaan luisteren. En daarna komt nu de hit You're a Superstar van Take That. En best wel een simpel hit als je het mij vraagt, maar ik heb hem nog niet gehoord omdat het nog een vrij recente nummer is. Dus we zullen wel zien zo meteen hoe het klinkt.

0: Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be. Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
2: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
2: You need this.
0: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
3: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
4: Zeeblast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
1: Bloemen van het Bloematelier. Het Bloematelier.com.
5: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.
1: Het Bloematelier van Kempelgree, waar passie bloeit.
6: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
7: 35 jaar JMB matrassen. Grandioze jubileum op deurdagen. Op vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 mei. Geniet dit hele weekend van superkortingen en extra verrassingen. Je krijgt minstens 35% korting. Of win uw aankoop terug en win een weekendje Ardennen. Kom kijken en ontdek al onze acties en stuntaanbiedingen. We zijn doorlopend open van 10 tot 5. Oh ja, elke betalende klant krijgt een kleine attentie. www.jmbmatrassen.be. Bokspring, matras en slaapspecialist sinds 1991.
1: Bruisend Lommel.
7: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
1: Bruisendlommel.be.
5: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
7: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
8: FM Goud, met de hits van nu.

1978, Mouse TV zijn Hot and Juicy. Die hebben altijd wel van die stormige hits, hè. Maar nu is het tijd voor de jaren 80 met de Queen of Pop, Tina Turner. Rust en vrede, zij is nog altijd zo legendarisch als in ons hart. En dit is eigenlijk een van haar oudere hits, inderdaad. Het is Typical Male. Dit is een nummer dat je ook wel waarschijnlijk ergens ooit in een film hebt gehoord. Maar welke nummer heb je toch nooit gehoord van Tina Turner in een film? Dus we zullen maar eens luisteren naar Typical Male.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai, zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
3: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
4: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
5: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
2: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
6: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
2: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
7: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu. De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
8: Wij kleuren je dag, al sinds 2004. Welkom bij je Gouden Radio, de best beluisterde regionale radio van de provincie.

Dat was Jump van Halen. Of misschien in het Engels, want iedereen kent hem meer van de iconische Amerikaanse hits Eddie Van Halen. En als je hem niet herkent, moet je alleen luisteren naar de hit van Michael Jackson's Beat It. Luister naar die gitaarriff en je weet al meteen waar ik het over heb. Maar we gaan het nu moeten afsluiten met een paar druppels koffie nog, want het is bijna op. En dat gaan we doen met een warme hit van Roxy Music uit 1976's Love Is a Drug. Ik denk dat heel veel mensen er wel mee eens zijn dat liefde tegelijk goed en slecht kan zijn, maar laten we eerlijk zijn, het is de beste gevoel ooit of niet. Dus we zullen het gewoon met een spontane hit van Roxy Music doen. Love is a drug.

0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Lekkere frietjes van de Vriend Boutique. De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
1: De Vriend Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
2: In Bocholt heeft de familie Winters een uniek kookboek gemaakt met de favoriete recepten van hun 80-jarige make Fina van de Kruis. Omdat Fina haar gerechten nooit opschreef, noteerde dochter Els en haar moeder samen 16 familierecepten. Van stoofvlees tot wafels en pannenkoeken. Het boek kreeg de titel Maken kookt en werd speciaal gemaakt voor de kinderen en kleinkinderen. Fina kookt al heel haar leven op gevoel met verse ingrediënten uit de tuin en van lokale boeren. Een vervolg komt er voorlopig niet, al betreurt de familie dat de beroemde vogelnestjes van Maken ontbreken in het boek. In Cannes bij Riemst zijn zo pas de 5 slachtoffers herdacht van de instorting van de Muizenberg exact 100 jaar geleden. Bij de ramp in de Mergelgroeven kwamen in 1926 5 arbeiders om het leven, van wie er 2 nooit werden teruggevonden. Heemkunde Cannes en het gemeentebestuur organiseerden een bloemenhulde, een lezing en een tentoonstelling over de tragedie. Volgens burgemeester Mark Vos blijft het Mergelerfgoed van de gemeente erg waardevol en is veiligheid daarbij cruciaal. Het boek Niemand zit graag in het donker van Arno Olieslagers uit Tongeren-Borgloon is 3 keer genomineerd voor de literaire parel. Het werk maakt kans op de prijs voor beste plot en kreeg ook veel stemmen voor beste cover en populairste boek. Olieslagers baseerde het verhaal op zijn ervaringen als leefgroepbegeleider bij Ter Heide. De winnaar van de literaire parel wordt bekendgemaakt op de 13e juni.
8: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: Een stevig begin met de Cranberries and Just My Imagination.
1: Back Home met Guido Bergmans.
0: Duitsstalige muziek wordt zeker niet weggeduwd bij FM Goud vandaag. Hier is Wind en Lass die Sonne in dein Herz.

ooit een inzending voor het Eurovisie Songfestival van Duitsland. Ja, Fleming en Meteor. En we hebben het inderdaad niet nodig. Eternal, an angel of mine. En Pussycat, afkomstig uit Nederland. Uit Weert, wel bepaald. Hier zijn ze met Smile.

0: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
2: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.

0: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
1: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dichtblij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
2: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
3: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

iedere weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

0: Ted.
1: Als onze kredieten op zijn, is het dan ook wel helemaal gedaan. Robbie Williams en No Regrets. Stuck in a Moment. Als je de lijst kent van YouTube, weet je dat ze straks gaan komen. Hier is ABBA en Thank You for the Music. Maar eerst nog Matt de Hoepel en All the Young Dudes.

0: meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli... op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
2: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner... of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
2: You need this. Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
3: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
4: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.

namiddag, maar op de achtergrond FM Goud, liefde voor Limburg met Jimmy Neal en Love Don't Live Here Anymore. Laten we hopen dat het zich heel vlug oplost. We gaan terug naar de jaren 60, naar de tijd van de Motown. Hier zijn de Four Tops en Bernadette.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

start van een radiouurtje met nog in het verschiet het weekend. Jawel, en misschien ga je wel dansen op de muziek van Clouseau. Dit zijn de Traveling Wilburys en The End of the Line.

en dinnerparty zal waarschijnlijk wel lekker zijn. En, oh, we hebben er eentje opgepoest voordat je haar recht van komen staan. Jasmin en ik tover jou. Nog even de Searchers. En

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai, zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en maanwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.

0: België.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Nieuw in Reppel. De Reppelair. Brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04. Brouwerij De Locht. Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren. Zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
2: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
1: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
3: Belettering.
1: Lichtreclame en zuilen.
3: Frees- en doorsletters.
1: Lasersnijden en graveren.
3: Full color digitale druk.
1: Spandoeken.
3: Vlaggen en banieren.
1: Webdesign.
3: Textielbedrukking.
1: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
2: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
1: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
4: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be.
5: Like us on Facebook.
2: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
6: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via Goossens.

Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburg-gevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.

Kleine Piranha. Het is misschien wel dubbel bedoeld, maar het is wel een prachtig nummer van George G. Kenny Loggins, Whenever I Call You a Friend. En Christian St. Peters, Je blijft tussen mijn ogen. You were on my mind.

0: Oude Besse Schrijnwerkers presenteert de Week van de Korte Keten. Deze week loopt tijdens de openingsuren van de winkel op 16, 20, 22 en 23 mei. Wij voorzien proevertjes en attentie voor elke klant. En we hebben nog promotie bij aankoop van 3 kratten sap van 70 centiliter. Dan krijg je 3 flessen gratis erbij. Blauwe bessen van hier, dat is 100% plezier.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
2: Zeg Leen, ik dacht dat jij ging wandelen.
3: Ik wandel elektrisch, Mark.
2: Hoezo?
3: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
2: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
3: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.

0: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
0: You need this.
2: 35 jaar JMB Matrassen. Grandioze jubileum op deurdagen. Op vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 mei. Geniet dit hele weekend van superkortingen en extra verrassingen. Je krijgt minstens 35% korting. Of win uw aankoop terug en win een weekendje Ardennen. Kom kijken en ontdek al onze acties en stuntaanbiedingen. We zijn doorlopend open van 10 tot 5. Oh ja, elke betalende klant krijgt een kleine attentie. www.jmbmatrassen.be. Bokspring, matras en slaapspecialist sinds 1991.
3: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
4: Belettering.
3: Lichtreclame en zuilen.
4: Frees- en doorsletters.
3: Lasersnijden en graveren.
4: Full color digitale druk.
3: Spandoeken.
4: Vlaggen en banieren.
3: Webdesign.
4: Textielbedrukking.
3: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.

weekend ook brengt. Ik weet zeker dat we toegaan naar het weekend van de 80s en de 90s. Daarnet heb je geluisterd naar Jermaine Jackson en Sweetest, Sweetest. En dit zijn nog even de Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds. Geniet van je vrijdagavond en je weekend. Zo dadelijk Bart van den Berg. Tot morgen.

0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Lekkere frietjes van de Vriend Boutique. De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
1: De Vriend Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws
10: uit binnen- en buitenland.
12: Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek beste reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog één speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goedmaken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maximaal tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Even Limburg als de Bloesems, KRC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat je luistert.

0: Crowded House en Don't Dream It's Over. En dit aan het begin van jouw weekend, dat je waarschijnlijk onderweg bent naar huis toe van je werkzaamheden. En zodoende de radio waarschijnlijk een beetje harder gaat zetten. En het mag, dat wel. Mooie weer, het raam een beetje open. Of misschien wel de airco in je auto. Maar plankjas, dat gaan we zeker doen. Tot zeven. Hier is Coldplay.
1: Twee uur lang de leukste hits en ambiance. Plankgas van 5 tot 7 met Bart van

heerlijk toch genieten zoals een dag van vandaag met hete temperaturen. We zijn het nog niet echt helemaal gewoon, maar dat komt wel. En het zal ook nodig zijn de komende dagen. En zeker met allerlei leuke dingen in dit verlengde Pinksterweekend. Denk bijvoorbeeld aan Extrema in Houthalen. Dat is een groot festival met dancemuziek. En als je van de blues houdt en ook wel rock en popmuziek, dan kan je best afzakken naar Peer, want dat zal gebeuren in Bluespeer 2026. En dat op de Deustervelden. Zeker een aanrader. Meet Love nu met I'd Lie For You. Zometeen nieuwswijten uit het verleden.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
1: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
2: Boshuis Nieuw-Vossevem. Kom tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen, met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs. Gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw-Vossevem. Lochtstraat 28, net over de grens, in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dichtblij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
4: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
5: Iets te melden. Reageer, app ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

0: Prince and the Revolution met The Most Beautiful Girl in the World. En daar ben ik wel eens naar benieuwd wie dat zou kunnen zijn. Laat het even weten via onze Facebookpagina. Kan altijd. Hey, vandaag zijn we 22 mei. En inderdaad, we gaan eens een kijkje nemen in de geschiedenisboeken. We starten in 2012. Het hoogste bouwwerk van Japan, de televisietoren Tokyo Skytree, wordt dan geopend. En in 2017 bij een aanslag in Manchester komen 22 mensen om het leven, en dat bij een concert van Ariana Grande. En ook nog in 2023, Meta, het moederbedrijf achter Facebook, die krijgen een boete van 1,2 miljard euro van de Europese Unie. En dat wegens het schenden van de Europese gegevensbeschermingsregels.
1: Now just get in. And close the door.

0: En Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Durf ondernemen. Durf het centrum kiezen. Durf Bree. Maak kans op 1 jaar ondernemen in Bree aan de zachte huurvoorwaarden en met extra marketing exposure. Met Stadsateliers geven we startende en groeiende ondernemers de ruimte om hun idee te laten bloeien in het stadscentrum. Je start 1 jaar als pop-up. Maar ons doel is duidelijk. Samen bouwen aan een blijvende handelszaak. Dit in het hartje van Bree. Locatie, het iconische oude stadhuis. Pal onder de kerktoren. Wie droomt er nu niet om hier zijn zaak te starten? Voorwaarden en mogelijkheid tot inschrijven via Stadsateliers Bree.
3: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
4: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
3: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
4: Pluspaint.
3: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
5: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
6: Bistro Papillon in Kinrooi, dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
7: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt met onze heerlijke cocktails en onze leuke events? Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen, aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
6: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink en enjoy in Kinrooi.
8: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
9: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
10: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
11: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree, op het industrieterrein Vostert.
12: Like us on Facebook.
13: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7 van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.

0: Hij mag zijn zakdoeken inderdaad weer bovenhalen, want als Susanna cries, dan komt er toch wel wat water los. Zeker weten. Espen Lind hoorde je, en dat uit het jaar 1998. Het eerste deel zit erop. Zometeen gaan we starten aan deel 2, maar eerst weer nieuws en alle belangrijkheden hier bij FM Goud Limburg. En ik laat je nog met deze prachtige dance hit van Depeche Mode. Hier is Just Can't Get Enough. Tot zometeen.
1: You'll know what this one is then.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de most wanted lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noord-Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.
11: Welkom.
13: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

Angel of Harlem van U2, dat is weer zo'n klassieker van je welste, waar je nooit van genoeg kan krijgen. Inderdaad, ja, daarom dat we hem ook af en toe, of ja, zelfs regelmatig laten horen hier bij deze frequentie. Je bent

0: in deze Plankgas aflevering. Met onder andere in dit uur hits van Lighthouse Family, Carol Lynn en deze van Madonna.
1: Plankgas met Bart van den Berg.
2: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

van Madonna. Je hoorde meteen music en ook goed nieuws voor haar, want 3 juli aanstaande gaat ze een nieuwe cd uitbrengen, een nieuw album. Dat heet Confessions 2 en daar bestaat al een versie van in 2005, maar dan deel 1. Het is gewoonweg een vervolg van heel wat leuke disco-deuntjes blijkbaar. Ik ben eens benieuwd op 3 juli. Ik ga hem zeker beluisteren. Michael Bolton nu met How Am I Supposed to Live Without You. En dan gaan we zo meteen nog Cheryl Lynn laten horen. Reggie en Laura Tesoro met hun nieuwe. En The Lighthouse Family. En dan gaan we geschiedenis lezen.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
0: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
3: Bloemen van het Bloematelier. Het Bloematelier.com.
4: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.
3: Het Bloematelier van Kempelgreep. Waar passie bloeit.
5: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
6: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4x XL zijn ook open elke zondag van 14:30 to 17:00.
7: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook. Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

de best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

Lighthouse Family en Hi. FM Goud Limburg, we zijn toe op deze 22 mei aan de volgende berichten uit de geschiedenisboeken. 1981, een Londense rechtbank veroordeelt de Yorkshire Ripper. En dat is iemand die 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven bracht. In de tijd dan toch tot levenslang. En in 1995 probeert Shell voor de kust van Schotland het olieplatform Brent Spar te ontruimen. Leden van de milieuorganisatie Greenpeace houden het platform al enige tijd bezet.

0: geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
1: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
2: VGT Technics uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
3: Prik en Tik Leopoldsburg, voor elk feest, groot of klein.
4: Prik en Tik, uw drankenspecialist, daar drinken we eentje op.
3: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
4: Prik en Tik, uw drankenspecialist, daar drinken we eentje op.
3: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
5: AANS Reclame Atelier, grafisch ontwerp.
6: Belettering.
5: Lichtreclame en zuilen.
6: Frees- en doorsletters.
5: Lasersnijden en graveren.
6: Full color digitale druk.
5: Spandoeken.
6: Vlaggen en banieren.
5: Webdesign.
6: Textielbedrukking.
5: Wallprints, uw partner in visuele communicatie en veel meer. Reclameatelier.com.
7: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
8: Boelehoef 3 in Pelt.
9: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
5: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
10: Winnie Motors, voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
11: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
12: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
13: Je opvallende radiospot morgen al.

lijkt me een beetje een raar en gevaarlijk spelletje, joyriden, inderdaad. Maar Roxette, die had er wel een grootheid mee. Dat was inderdaad die we daarnet hoorden. Daarvoor nog Fotonovella uit Italië, Ivan. Inderdaad, wij gaan de zon opzoeken nog, een beetje terrassen, want daar is de temperatuur nog altijd goed voor. Dus misschien zien we elkaar buiten nog wel ergens, je weet maar nooit. James Brown met Living in America. Ik wens je een fantastisch heet, warm, zonnig weekend. En we horen elkaar weer aanstaande maandag vanaf 5 uur.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
2: In Bocholt heeft de familie Winters een uniek kookboek gemaakt met de favoriete recepten van hun 80-jarige maakje Fina van de Kruis. Omdat Fina haar gerechten nooit opschreef, noteerde dochter Els en haar moeder samen 16 familierecepten. Van stoofvlees tot wafels en pannenkoeken. Het boek kreeg de titel Maken kookt en werd speciaal gemaakt voor de kinderen en kleinkinderen. Fina kookt al heel haar leven op gevoel met verse ingrediënten uit de tuin en van lokale boeren. Een vervolg komt er voorlopig niet, al betreurt de familie dat de beroemde vogelnestjes van Maken ontbreken in het boek. In Cannes bij Riemst zijn zo pas de 5 slachtoffers herdacht van de instorting van de Muizenberg exact 100 jaar geleden. Bij de ramp in de Mergelgroeven kwamen in 1926 5 arbeiders om het leven, van wie er 2 nooit werden teruggevonden. Heemkunde Cannes en het gemeentebestuur organiseerden een bloemenhulde, een lezing en een tentoonstelling over de tragedie. Volgens burgemeester Mark Vos blijft het Mergelerfgoed van de gemeente erg waardevol en is veiligheid daarbij cruciaal. Het boek Niemand zit graag in het donker van Arno Olieslagers uit Tongeren-Borgloon is 3 keer genomineerd voor de literaire parel. Het werk maakt kans op de prijs voor beste plot en kreeg ook veel stemmen voor beste cover en populairste boek. Olieslagers baseerde het verhaal op zijn ervaringen als leefgroepbegeleider bij Ter Heide. De winnaar van de literaire parel wordt bekendgemaakt op de 13e juni.
8: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.
9: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.

In het jaar 1992 was dit meteen een hele grote hit voor deze man, Michael Jackson, Heal the World. Ik weet niet of je ondertussen zijn film al in de bioscoop bent gaan bekijken. En ik moet eerlijk bekennen, de man die de hoofdrol speelt van Michael Jackson, die doet dat op een schitterende wijze. En inderdaad, het is alweer vrijdagavond tussen 7 en 9.

0: Het ja, Axel Red, dat kan eigenlijk altijd op de radio. Voor mij toch, Sensualiteit was dat bij FM Goud Limburg uit 1993 alweer. Het was een grote hit voor haar. En ik heb ook deze week weer het verhaal van de week. En deze keer is dat mijn eigen verhaal geworden. Gewoon door het feit dat ik andere mensen heb laten voorgaan. Dus wat dat betreft, je hoort het straks tussen 8 en 9. En we keren dan even terug naar de jaren 80. En ik moet eerlijk bekennen, ik ben niet zo'n grote verhalenverteller. Dus ik heb het toch in elkaar gekregen, moet ik eerlijk toegeven. Enfin, je luistert maar wat het wordt tussen 8 en 9.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
3: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
4: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op certas.be. Certas, dat is C-E-R-T-A-S.
5: RMR Project.
6: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
5: RMR Projects.
6: Maakt van ieder project een erezaak.
7: Dierencrematorium Ede Uitbree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
8: Bruisend Lommel.
9: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.

Ja, mooi hè, van Noordkaap, satelliet Suzy. En volgende week of de week erop zullen we dat de andere eens dragen, dat andere bekende liedje van hem. Weet je wel, Don Noordkaap, ik hou van u. Gaan we zeker eens bovenhalen in de komende tijd. Ik moet zeker nog één man bedanken, hij zat hier voor me tussen 5 en 7, dat was Bart. Bart zit hier elke werkdag en hij zit nu lekker te genieten van een fris pintje bier op het terras volgens mij. En ik zit hier een beetje met een warm gevoel in de studio, maar ik moet hier zijn tussen 7 en 9, dus wat dat betreft, ja, Bart, geniet er maar van.

0: Ook een beetje een legendarische klassieker ondertussen geworden, deze van Toni Braxton, I'll Break My Heart. Zometeen heb ik voor je klaarstaan ook al een legendarische klassieker van Bryan Adams, Everything I do it for you.
1: Wish We Were Younger, 30 mei 2026, 30 plus party. En dit op de oude voetbalvelden van OVV. Overpelt Lindel in de Ballastraat. Daar moet je zijn met DJ Bjorn Verhoeven. Alle info en tickets via www.30plusparty-overpelt.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
2: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
3: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
2: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
3: Pluspaint.
2: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
4: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.

0: Airco, zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Schat, volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
2: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
3: Thuisverpleging Nursa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
4: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
5: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
6: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
5: Reserveren via www.bistro.papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
7: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
8: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
9: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
8: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
9: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
8: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.

Ja, je moet eerlijk zijn, het is zo'n beetje een happy feel plaatje. Nathalie en Bruglia was dat, de Torn. Ik heb het plaatje ooit gekocht, eerlijk gezegd, of cd'tje beter, toen waren het al cd's. En ja, ik heb het ooit gekocht omdat ik in de eerste instantie een heel goed nummer vond, maar ook dat het een fantastische mooie vrouw is, dat is eigenlijk nu nog. En ze heeft ook een paar films meegespeeld, als ik me niet vergis. Dus wat dat betreft, ze heeft een aantal platen goed gemaakt in de jaren 90. En één daarvan was dit nummertje van Nathalie en Bruglia, Torn. Het is een aantal minuten voor 8 uur geworden en ik heb nog een paar goede platen voor je. Eén daarvan is Van Morrison en Have I Told You Lately.

0: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.
1: I have a song that I wrote and it's called Dear Mr. President.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-doe-het-zelf. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.
10: Tussen 7 en 9. The Love Hour met Geert Erna.

altijd. Ja, deze heren zorgen ook altijd voor de nodige power. Bon Jovi en Always. Hey, welkom nog een uurtje, The Love Hour. Nog tot 9 uur. En straks heb ik nog een leuk verhaal voor je. Dat komt uit de jaren 80, moet ik eerlijk bekennen. Ik heb het zelf ingesproken deze keer. Niet de gasten. Ik had het al veel eerder moeten doen. Maar ik dacht, het wordt maar eens tijd dat ik dat zelf ook eens een keertje ga doen. Dus wat dat betreft moet je zeker blijven luisteren. Nog een uurtje. Veel pret.

Dit jaar ooit hadden ze een hele grote hit te pakken. Big in Japan, weet je nog wel. Dat wordt ook heel vaak boven gehaald op alle radiostations. Maar dit is niet minder mooi, hè. Alphaville en Forever Young.

0: Het, ja, het is eerlijk gezegd een magistraal album. Ik heb het op vinylplaat. Deze Dire Straits staat er onder meer op. So Far Away. Klinkt ongelooflijk mooi op vaniel. Nu, het verhaal van deze week is, gaat het over mijzelf. Maar het verhaal speelt zich af in 1987. En toen was een plaatje zeer populair. Nu, het verhaal is wel herkenbaar voor heel veel mensen, denk ik.
1: Ik heb gekozen voor een nummer uit 1987 van Glenn Medeiros. Nothing Gonna Change My Love For You. Wil je jouw verhaal delen? Dat kan. Het enige wat je dan moet doen is een mailtje sturen naar fmgoud.be of je mag mij persoonlijk ook altijd een mailtje sturen naar geer.erna@telenet.be of als je mijn telefoonnummer hebt, dan mag je me ook altijd eens even bellen en dan mag je jouw verhaal delen hier bij FM Goud Limburg. Zo eenvoudig is dat. Dus mijn verhaal uit 1987 katapulteert me regelrecht naar mijn schooltijd. Ik was toen een jaar of 17, 18, denk ik, dat het zoiets moet geweest zijn. Nu ja, op school leer je natuurlijk heel veel leuke dingen. En in de klas, onder de jongens, wordt er wel eens over de meisjes gepraat. En dan hoor ik je meteen al denken, het zal zeker iets met een meisje te maken hebben. En dat is inderdaad zo, want er was namelijk een meisje dat op de speelkoer tijdens de pauze rondliep. En ik had er wel gevoelens voor. Maar ik was iemand die heel erg schuchter was, verlegen was. En ik durfde de meisjes nauwelijks aan te spreken. En als ik dat deed, kwam dat enorm klungelig over. Maar op een dag heb ik dan toch mijn stoute schoenen aangetrokken. Ik dacht, het is nu of nooit, ik ga naar dat meisje toe en ik ga zien hoe het afloopt. Ik ging naar het meisje toe en ik zei tegen haar, ik vraag het aan. En ja, dat was zo in die tijd, want sociale media, dat was er niet. Als je sociaal wou zijn, dan moest je met de mensen praten. Dat was onze sociale media. En dan zei je letterlijk tegen een meisje, ik vraag het aan. En met deze deed ik dan dat ook. Ik zei tegen haar, bovendien mag je er eens rustig over nadenken. Eén dag of een week, het maakt allemaal niet uit als ik maar een antwoord krijg. Maar dat antwoord is er nooit gekomen. Waarom, dat weet ik niet. Heb ik daar spijt van dat ik nooit achteraf naar het meisje ben toegestapt om te vragen van kijk, hoe zit het nu eigenlijk? Want ze lachte altijd vriendelijk naar mij, ze wuifde ook vriendelijk naar mij. Maar ik heb dat nooit gedaan, ik heb het altijd zo gelaten. Het is zo gepasseerd geweest. Wat ik wel weet is dat er ook nog een jongen was bij mij in de klas die verliefd was op hetzelfde meisje. En is dat achteraf iets geworden tussen die twee, dat weet ik zelf ook niet goed. Bovendien was er dan ook nog eens een schoolbal op het einde van het jaar. Op het einde van mijn laatste schooljaar. En daar haalde de DJ dat plaatje nog eens boven. En dat deed wel pijn toen als hij dat nummertje draaide, moet ik zeggen. Want ja, je weet, het is gedaan. De middelbare school zit erop. Je ziet dat meisje waarschijnlijk nooit meer terug. En zo gaat dat in het leven. Herinneringen vervagen, maar de muziek blijft altijd bestaan. En daarom ook bij deze Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You. Dus wat dat betreft, ja, muziek is een heel grote kracht.

0: Heerlijk is heerlijk. Ik ken elke noot van dit nummertje van buiten. Van Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You. En het verhaaltje wat je hoorde is misschien wel herkenbaar voor vele mensen. Maar ja, weinig mensen durven daarover praten. Maar als je daar niet over praat, dan krijg je ook niet zulke verhalen natuurlijk. Dus je bent altijd welkom bij een verhaal op fmgoud.be. Of je kan mij altijd een mailtje sturen naar geer.erna@telenet.be.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Zeg Lijn, ik dacht dat jij ging wandelen?
4: Ik wandel elektrisch, Mark.
3: Hoezo?
4: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km/u, lithium-accu, aan een spotprijs.
3: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
4: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.

0: kermisfrituur van zustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van zustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
1: Attention!
2: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van zusteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
3: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
2: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
3: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
4: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
2: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiques en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
5: Bruisendlommel.be.

Ik heb ze ooit een paar keren live gezien. Deze aan Nook en Sacrifice was dat. En dit van een tijdje geleden. En ze stond al een tijdje op een playlist. Vorige week eigenlijk al en de week daarvoor ook al. En ik dacht, ja, het moet er eens van komen. Dus ik heb ze vandaag maar eens boven gehaald. Ja, het is ondertussen bijna 8:40. Het is ingeslagen als een bom, hè. Het nieuws van Margriet Hermans deze week. Ja, een zeer, zeer triest verhaal is dat. Ja, ik krijg er kippenvel van als ik erover begin, moet ik eerlijk bekennen. En wat ook een triest verhaal was, was dit nummer. Van Elton John en Nikita.

0: Welkom op de 21ste Back on Stage. A tribute to Iron Maiden, Coil, U2, No Sweat en The Golden Earring. Zaterdag 30 mei, Sporthal Olympia Bree. Tickets en info, backonstage.be. Dit in samenwerking met FM Goud. Back on Stage 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Loterij, Plus Construct, NP Grondwerken BV, Nick Plessers en Interrent NV.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
5: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
6: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. Ah ja, natuurlijk. Ons assortiment, dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
7: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
8: Tams Doghouse. Waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops.

Een legendarisch klassieker dat vast en zeker iedereen kent dit nummer wel. Iemand die dat niet kent, ik denk dat hij misschien op een andere wereld leeft. Dat zou wel eens kunnen zijn, maar Gorky staat ook heel vaak op nummer 1 in diverse hitparades altijd. Mia was dat. Het is een paar minuten voor 9 uur geworden. Hoog tijd om eruit te gaan. Ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne vrijdagavond van. En we gaan eruit met Adele, Someone Like You. Wij spreken elkaar weer volgende week vrijdag tussen 7 en 9 voor een nieuwe Love Hour. Graag tot dan.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Elke vrijdag van 9 uur tot 11 uur 's avonds.
10: Met uitzondering van schoolvakanties.
9: In de studio's van FM Goud Limburg. Presenteert Emiel Menge.

Het is weer eens vrijdag 22 mei. En welkom bij de Pop Classics met het beste uit de 80s en de 90s. En met in het tweede uur een hidden gem uit de 60s of 70s. En dat waren UB40 met deze geweldige cover van Elvis, Falling in Love with You uit 1993. En voor dit uur heb ik Michael Jackson, Ugly Kid Joe, Axel Red en nog veel meer. Maar voor nu, hier is Lenny Kravitz met I'll Be Waiting. Goedenavond.

is iets voor negen hier bij de digitale radio van Limburg. En dat was Lenny Kravitz met I'll Be Waiting uit 2008. En wachten, dat gaan we waarschijnlijk niet lang hoeven te doen, want in 4 minuten knalde een hit in mei 1983, viel er iemand tegen de jukebox. En wat heeft gitarist Eddie Van Halen hier nu mee te maken? Je komt erachter in zo'n 4 minuten. Voor nu, hier zijn 10cc met The Things We Do For Love.

0: Welkom op de 21ste Back on Stage. A tribute to Iron Maiden, Coil, U2, No Sweat en The Golden Earring. Zaterdag 30 mei, Sporthal Olympia Bree. Tickets en info, backonstage.be. Dit in samenwerking met FM Goud. Back on Stage 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Loterij Plus Construct. NP Grondwerken BV, Nick Plessers en Interrent NV.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt gij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel. Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
4: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
4: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
5: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire

0: Elementen, van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
1: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige soufflakkies voor €55. Of 10 grote soufflakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
2: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat smal tot 4x XL. We zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.

0: Jouw muzikale tijdmachine door de 80's en 90's. Met Emiel Menge.
1: Mei 1983, de videocassettes lagen warm te draaien. De Rubik's Cube zorgde voor collectieve kortsluiting aan elke Vlaamse keukentafel. En overal probeerden mensen plots breakdance moves op de gladde parketvloeren met wisselend succes. Michael Jackson zette de wereld op zijn kop met Thriller. David Bowie paradeerde alsof elke straat een catwalk was. En ondertussen liepen kinderen rond met fluoriserende zweetbandjes, alsof dat een officiële levensstijl was. In de cinema draaide Return of the Jedi. MTV pompte clips de huiskamers binnen, alsof het een muzikaal ruimteprogramma was. En in Vlaanderen stond de ultratop te koken als een frituur op zaterdagavond. Dit waren de knallers die in mei 1983 uit elke autoradio, dancing en caféhoek schalden. Michael Jackson knalde in 1983 naar nummer 1 alsof hij een raket in glitterhandschoenen was. En het strafste, die legendarische gitaarsolo kwam van Eddie Van Halen. Die dacht dat het een graptelefoontje was toen Michael hem vroeg mee te spelen. Geen mop, Eddie verscheen, speelde die solo quasi gratis in één take, veranderde popmuziek voorgoed en reed daarna gewoon weer naar huis alsof hij een brood was gaan halen. Ondertussen probeerden halve cafés in Vlaanderen die Beat It danspasjes na te doen tussen de pinten en de bitterballen. Dat eindigde meestal in een verdraaide knie en iemand die tegen de jukebox viel.

David Bowie klonk in 1983 alsof hij rechtstreeks uit een limousine vol rookmachines stapte. Let's Dance was zo stijlvol dat zelfs mensen zonder ritme plots dachten dat ze konden dansen. En producer Nile Rodgers vertelde later dat Bowie de demo eerst voorspeelde op een akoestische gitaar, alsof het een kampvuurliedje was. Niemand geloofde dat daar zo'n gigantische dansvloerbom in zat. Maar kijk, enkele weken later stond iedereen van Genk tot Gent met opgerolde mouwen en te veel haarlak te zwieren, alsof Studio 54 verhuisd was naar de parochiezaal.

Nena liet in 1993 duizenden Vlaamse oren plots vrolijk Duits meebrullen, zonder dat iemand echt wist wat ze aan het zingen waren. Het verhaal achter die hit? Gitarist Kalo Kages zag op een concert ballonnen de lucht ingaan en dacht ineens, wat als het leger denkt dat dat vijandige objecten zijn? Voilà, wereldhit geboren. En terwijl het nummer overal door de speakers knalde, liepen tieners massaal rond met felgekleurde ballonjasjes en synthkapsels die meer volume hadden dan sommige appartementsblokken. Tegen het einde van de avond hing iedereen mee te springen alsof de vloer lava was. Pure chaos. Heren.

En dat waren deze flashback favorites uit mei 1983. Drie absolute knallers uit één jaar. En hier is nog een geweldig nummer, gecoverd van Harry Chapin's Cats in the Cradle. Hier zijn Ugly Kid Joe.

0: Durf ondernemen. Durf het centrum kiezen. Durf Bree. Maak kans op 1 jaar ondernemen in Bree aan de zachte huurvoorwaarden en met extra marketing exposure. Met Stadsateliers geven we startende en groeiende ondernemers de ruimte om hun idee te laten bloeien in het stadscentrum. Je start 1 jaar als pop-up. Maar ons doel is duidelijk. Samen bouwen aan een blijvende handelszaak. Dit in het hartje van Bree. Locatie, het iconische oude stadhuis. Pal onder de kerktoren. Wie droomt er nu niet om hier zijn zaak te starten? Voorwaarden en mogelijkheid tot inschrijven via Stadsateliers Bree.
1: Bespaar op energie, bied op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
3: Energiecenter.be. Ontdek Maxim Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxim Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep? Ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
5: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
6: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
7: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
8: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
9: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
10: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken? Dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
11: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
12: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
13: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Beer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
14: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

Wat een schone plaat. Dat was Axel Red met Je t'attends. En om dit uur mee af te sluiten is hier nog een geweldig nummer van Joe Cocker. You can leave your hat on.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws
10: uit binnen- en buitenland.
12: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op 2 wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
13: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud.

Laura Branigan met deze geweldige hit Gloria uit 1983. Een hidden gem uit de 60s komt er ook nog aan. Maar voor nu, hier zijn Kings of Leon met een hit dat geen introductie nodig heeft. Dit is Sex on Fire.

Kings of Leon en Sex on Fire uit 2008. En hier is onze hidden gem voor vanavond. Hier is Cat Stevens met The First Cut is the Deepest uit zijn 1967 album New Masters.

Dat was Cat Stevens met The First Cut is the Deepest. Onze hidden gem voor vanavond. En enkele nummers die er nog aankomen hier bij de popclassics zijn Dirt Band met An American Dream. De winnares van deze 70ste editie van het Eurovisie Songfestival. Dara met Bangaranga. En R.E.M. met Everybody Hurts. Maar voor nu, hier is Shania Twain met When uit 1998.

0: Blauwe Bessen Schrijnwerkers presenteert de Week van de Korte Keten. Deze week loopt tijdens de openingsuren van de winkel op 16, 20, 22 en 23 mei. Wij voorzien proevertjes in attentie voor elke klant. En we hebben nog promotie bij aankoop van 3 kratten sap van 70 centiliter. Dan krijg je 3 flessen gratis erbij. Blauwe Bessen van hier, dat is 100% plezier.
1: Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten. En boordevol smaak, waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 11:30.

0: Zara Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
1: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
2: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
3: Boelehoef 3. Een pelt.
4: Van Kinrooy tot Kortesum, van Bochel tot Borgloon.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

R.E.M. en Everybody Hurts, maar vanaf maandag, de 1e juni, willen we vooral dat iedereen zich goed voelt. Want dan schakelen wij officieel over naar zomerstand. Dat betekent elke uur start een echte zomerhit, heel wat classics en 3 maanden lang dat heerlijke vakantiegevoel. Maandag starten we eraan. Voor nu is hier Stevie Wonder met Master Blaster uit 1980.

0: Kom op 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Gusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Peerderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
0: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
2: Ontdek Maxim Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxim Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
5: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.

0: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
1: RMR Project.
2: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
1: RMR Projects.
2: Maakt van ieder project een erezaak.
3: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
4: Boelehoef 3. Een pelt.
5: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
6: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.

London Beat en I've Been Thinking About You. En dat was alweer voor de popclassics voor vanavond. Ik ga je nog laten met Elton John en I Guess That's Why They Call It The Blues. Mocht je een uitzending gemist hebben of je wilt deze uitzending terug herbeluisteren, dan kan dat op www.mixcloud.com/popclassics. Geniet nog van je weekend en zeker en vast van het Bluespeer Festival. Tot volgende week. Dag.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

0: Blauwe Bessen Schrijnwerkers presenteert de Week van de Korte Keten. Deze week loopt tijdens de openingsuren van de winkel op 16, 20, 22 en 23 mei. Wij voorzien proevertjes en attentie voor elke klant. En we hebben nog promotie bij aankoop van 3 kratten sap van 70 centiliter. Dan krijg je 3 flessen gratis erbij. Blauwe Bessen van hier, dat is 100% plezier.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
0: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
2: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom.

0: Kom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
1: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek treffie.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffie.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar treffie.eu.
2: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
3: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
4: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
5: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
6: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
7: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: Ieder weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

0: jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be. Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
1: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
2: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
3: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
4: 28 mei, Music on Wheels. De trompetist met vrolijke muziek.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play. Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

0: those words in heavy doses.
1: Mijn naam is Dennis Fransen, ik ben burgemeester van Pelt. En Liefde voor Limburg, dat is voor mij uw deur uitkomen 's morgens en elkaar op straat een vriendelijke, maar oprechte goeiedag zeggen.

0: van de Fritboutique.
1: De Fritboutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Fritboutique, de Fritboutique. Iedereen heeft frietjes van de Fritboutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 21:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 21:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.